0: Fabeltjesland.
1: Ja, naar Fabeltjesland.
0: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
1: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oma Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit je vrouw Ooievaar. Met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is je vrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
0: Hallo meneer de uil, maar waar zijn Bor de Wolf, de raaf en de beer?
1: Ja, ja, de raaf en de beer.
0: En waar is dan de rest, want er zijn er toch meer?
1: Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
0: Echt waar?
1: Ja, 20 dieren, net als mensen, met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken.